0: Du hast eingeschaltet nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. In das Fähigprogramm sah wir, was die Bibel prophezeien wird, von was nun noch eine Zukunft ist, besonders von den Antichrist und den falschen Prophet. Wir sagen dort gerade, dort wird der Toloten, dort der Antichrist wird eine große Macht haben, so dass er wird verschiedene Wunder kennen daunen und wird damit die Menschen verführen, wird das Evangelium nicht haben angenommen während des Synodentid, wo wir nun bei leben. Mit dem fundärschen Programm kam Prediger Rema zum Eng mit dem Buch Daniel und wir wollen wieder seinen, wo Gott schließlich wird mit den Antichrist und den falschen Prophet handeln. Wir wollen noch seinen, was mit den Menschen, was am Unglauben sind gestorben während der alttestamentlichen Zeit und noch während der neutestamentlichen Zeit. Ich lade dich nun weiter an, eingeschaltet blieben, der letzte Lektion zu betrachten, hier in dem Buch Daniel im Alten Testament. Eine Lektion, die weiter sehr interessant ist. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sehen zu allen Tauhörchen. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Rema.
1: Nun, Freund, wir kommen von da nur das 12. Kapitel in das Daniel-Buch. Und das ist dann das letzte von den Visionen, die Daniel hat, dort beschrieben ist in den 10. bis 12. Kapiteln. Und wir müssen dort im Gedächtnis holen, was diese Vision ist, mit was dort zu tun hat. Die Trouble ist, dass einige Nehmer dann ein Kleinbeet hier und ein Kleinbeet von Zest wurden und proben dann, was Topterstahle und dann eine Anwendung zu machen davon. Aber so als ich sage, die 10. bis 12. Kapitel sind endlich eine Vision. Und dort macht alles tot passen. Wenn wir dort nicht dem Weich ansehen, dann tschä wir ein großer Trouble in den Jerode mit uns Utleier. Der Engel von dem Herr hat Daniel gesagt, so als es beschrieben ist in der 10. Kapitel, den 14. Vers, nu sie ich gekommen, die Morgen zu verstehen, was mit dem falsch passiert wird in die letzte Tide, dann die Vision ist verlangt in die Zukunft. Hier sind drei Dinge, die sehr wichtig sind. Erstens, den Volk. Dort hat er tun mit dem Israel-Volk. Und es nur dem, dass Jesus die Gemeinde aus dieser Welt rückgenommen hat in die Entrückung. Dort ist in die letzte Tide in das Alte Testament. Und es angedeutet aus die letzte Tide von Gott sein Handeln mit dem Volk Israel, so als heute Daniel angedeutet mit den 70 Werk 490 Jahre. Und dort ist dann die letzte 7 Jahre oder die große Triebsaltid. Dort sind die letzte Tide. Und Daniel wird gesagt, dass die Vision wir von viel Dorg. Dort heißt, dort wird eine lange Zeit nehmen, but die Zeit kommen wird. Na jo, dort sind all viel Dorg. Endlich sind da all mehr als 2500 Jahre vorbeigegangen. Jo, dort wir für viel Dorg. Und die Frage, kommt nu in dieser Zeit dann vor kein Fehr. Oft wie am Eng können dicht bi die Zeit sein. Na jo, mir ist so, dort jo, wir sind all dicht bi, aber wada. Wir haben keine Idee, wo dicht bi. Der Herr wird nicht immer wirken, nur ans Zeit ansehen. He lebt nicht in Zeit so als wir tun. Wann he auch aufmerksam ist, ab Zeit so als wir dort tun. Aber vor dem, dass die letzte Werk kann im Schwung kommen, wird die Gemeinde, wie Christe, erst aus dieser Welt rückgenommen worden. Dort ist dort nächste große Zufall, dass die ganze Welt angriffen wird. Aber uns ist keine Zeit gejäft für dort. Und endlich auch kein Teken gejäft, dort uns kann eine gute Idee geben, wann er dort passieren wird. Da sind so eine die Ego-Proven eine Zeit zur Seite. Aber wenn sie donen, dann hat sie mit Worte donen, dass Gott uns nicht erlaubt hat, Wort mit zu donen zu haben. Nu, den ersten Vers in der 12. Kapitel, in der große Triebsaltit ist hier erwähnt, und der Engel macht dort klar, von Wort er redet. To der Zeit wird Michael abstohne, der große Herrscher, der verdient Volk ihres Sehens, steht. Und dort wird eine Zeit von Trouble sein, so als noch nie as je warst, seit du eine Nation as je warst, but de tiet. Und an de tiet worden jeder eine von den Volk je Ratsene, den er nomme, und dort Burg wort je Funge sene. Nu wort vielleicht wer seie, durch Wort von der Vollmacht kannst du seie, dort de grote Trieb soll tiet wort sene. Na, durch die Vollmacht von wort de Herr Jesus selbst seht. Hij brukt dezelfde weer die Daniel hier brukt. Hij zei dat het wordt een korte troubletijd zijn, dat het zo wordt zijn als nog niemals weer je was, en ook niemals waarder wordt zijn na dem. En de Heer Jezus naam dat de grote triepseltijd. Also neem ik aan dat hij wist van wat hij reed. En wanneer we dat aannemen dat hij op te verloten weer, en we weten dat hij is, dan is dat wat ik ook aanneem. En dan to die tijd, dat dat aandieden van wonen tijd wie reden. Dat is die tijd van dat eng, of de laatste tijd. We zagen dat in dat 10e kapitel, in de 40e vers, waar dat reed van die tijd van dat eng, en dat ook in dat 11e kapitel, in de 35e vers, waar dat zegt bij dat tijd van dat eng. Nee, niet dat eng van tijd, over die tijd van dat eng. Dat neemt een gewisse tijd in, zeg maar. Dit is dat eng van de gewisse visioen dat dem is gegeefd worden, en dat komt toen eng met de grote triepseltijd. Meer zo dat is klaar genoeg voor iedereen of de hoog uitgeleerd is of niet. En weet mij hier van de ganse zaak van wat we profetie nana. Zend hem al dat hier reed van de grote triepseltijd, mocht wij nu nog vragen, waar past dat eindelijk in Gods tijdprogramma in? Ik woon niet gans bij de aanvang trigonen, maar wel wie wens zo wie trigonen als Abraham. God roept Abraham en zegt te hem dat hij van hem wordt een grote nation maken. God wordt met die nation en je wisse weg handelen, dicht dat eeuwigheid van tijd op deze eeuw. Maar daar worden ook andere zaken zijn die hij während die tijd wordt aanbrengen. Als die nation in Egypte was, en God den schließlich uitbracht en aan dat Palestina land geeft met bedingingen dat zij daar voor hem kunnen binnen zijn, wanneer zij aan worden gehoorzaam zijn. Hij geeft aan dat land eindelijk ohne bedingingen, maar zij worden daar bloos kunnen binnen wonen, wanneer zij aan worden gehoorzaam zijn. En zij werden niet gehoorzaam. En zo bracht God gevangenschap op aan. Dat weer een hanentrik voor dat volk voor veel honderden jaren. Maar met de tijd, als zij zien, Jezus op een kruis veroordeelde, deed hij aan verstreer door de ganse wereld. Maar die zijn immer een volk gebleven. Dat heet, zij zijn immer God zijn volk gewaast. Als ze Jezus afgezegd hadden, stelde hij den op een ziedboon, zo nu te zeggen, en bracht wat gans niet ver de gemeente. Nu in deze tijd en die we leven, wordt volken de Jenood-tijd genaamd. God heeft zijn volk Israël niet vernicht, maar die zijn ontzien gezet, maar God zijn een bestemde tijd. Deze tijd en woont wie nu leven, kan irgendwer ook van de Juden dem Heer Jezus aannemen, irgendwer in de wereld, en een poort zijn van de gemeente. En deze Jenood-tijd wordt hartstig toe een eind komen met de entrekking. En dan wordt God zijn volk terugbrengen en wordt waarde met aan handelen. Hij wordt dan de grote triepseltijd aanbrengen. Dat wordt volken Jacob, Israël, een grote troubelstijd genaamd. Jezus redt daarvan, zoals beschreven is in Matthäus 24, 21 vers. En dat wordt voor 7 jaar zijn. En de antichrist wordt je op een woord worden en während de eerste 3,5 jaar wordt hij de Juden helpen er tempel te bouwen en wordt een bund met aanmaken voor 7 jaar. Maar in de midden van die 7 jaar wordt hij den bund breken en wordt den tempel overnemen en wordt door een ekelheid opstalen en wordt de Juden bitterlijk vervolgen. Wordt eindelijk proberen den ganzen koor te vernichten. Maar God wordt een eeuwenbliefsel door wondertekens bewaren. Om eng van die 7 jaar wordt de antichrist proberen terug aan te reden tegen Jezus. Maar Jezus wordt aan zijn armee vernichten met een woord. En dan, jo dan, wordt hij zinchenig recapt deze eerd en stalen. Dat heet Jezus woord. En dat wordt voor 1000 jaar zijn. De zoten wordt gevangen zijn. En die 1000 jaar. En de antichrist en zijn valse profeet. Worden en den vier zee. En dan gesmeten worden om eng van de grote triebzaltiet. Nu, ik ga hier een beetje genomen zo als een evenblik te geven. To de tijden, wo God met zijn volk gehandeld heeft en wordt. We worden door hier en door, nog meer toelaaien en programma hier en door. Nu trekt nog Daniel de 12e kapitel en de 2e vers. En veel van die aan dat stof van de eerd slopen, worden opgewijkt worden, eenje te eeuwig leven en eenje te schande en eeuwig verachtung. Dat die levende eeuwenbliefsel van Israël wordt bewoord worden en de grote meng van mankte mensen die zich während de triebzaltiet bekeerd hebben, worden ook bewoord worden. Veel van die levende, beide Juden ook andere, worden doodgemaakt worden wegen er geloven. En al die, en ook die levende van dat Oude Testament, worden opstonden van dood en worden in dat eeuwig leven en dan genomen worden. De Oud Testamentliche Heilige worden niet opstonden in de entrekking. Dat is bloos voor de Christen van dat Nieuwe Testament. De Schrift zegt klar in 1. Thessalonicher 4, dat 14. Vers, hierzo wordt God den met aanbrengen, die in Jezus ingeschlopen zijn. En in den 16. Vers zegt het, en die in Christus gestorven zijn, worden eerst opstonden. Wie zijn in Christus? Dicht dem Heilige Geist seine Taufe, dort Anfang an den Pfingstag, und wird zu einem Einkommen in der Entrückung. Diese Gruppe von Lebenden wurde die Gemeinde genannt. In 1. Korinther 12, 12 und 13 lesen wir, dann so als dort lief ein es und viel Lieder habt, aber all die Lieder, wann da auch viel sind, sind doch ein lief, so auch Christus. Dann wirklich, durch ein Geist sind wir alle in ein lief und in getauft, of Jude oder Grieche, of Sklav oder Free, en zijn alle met één Geist gedrenkt worden. Jezus zei te zijn jingen, die alle Jude waren, een poort van de Israël-nation, dat zij worden met de Heilige Geist getauft worden, en in dat lief de gemeente en ingestald worden. Jezus zei in Apostelgeschichte 1, 5. Vers, dan Johan deed zeggen met water taufen, ob je worden am een paar dag met de Heilige Geist getauft worden. Wann de gemeente uit deze welt wordt uitgenomen, durch die Entrückung, worden de oudtestamentliche Levenden, die gestorven waren, niet teruggebracht van dood. Waarom? Wilst de tijd en dat Königreich in te gaan, is om eng van de grote Triebzaltijd, wann Jezus komt zijn Königreich op te stalen in deze welt. Dan worden de heilige van dat Oude Testament teruggebracht worden van dood, dat heet ere charpe, ere zelen en jester, zijn je bij de Heer gewaast. Abraham, Isaac en Jacob worden alle tegelijk teruggebracht worden. Dat verspreken tot den, wie dat ze hier op deze eerd worden, dat rek over. En in 2e vers reed dat ook daarvan dat eenje worden opgewijkt worden van dood, to eeuwig schande en verachtung. Wat meent dat? Zonen die in dat Oude Testament tijden sterven, die niet de heilige waren, die verloren waren, zoals wie dat zeiden worden, worden teruggebracht worden van dood voor den grote witte troon te stonen en je recht om eng van dat 1000-jaarse trek. We worden door meer van zijn, wann we in Openbaring 20, 11 bij 15e vers studeren worden.

Daniel de twaalfde kapitel, de derde vers. En zonen die wij zijn, worden zo schien als dat haal het licht van de hemels, en zonen die veel naar de gerechtigheid helpen, zoals de stierens voor Emma en Emma. God zijn de dene, zo goor en de donkere triepseltijd, worden zo als lichte stienen. En eindelijk, zo zal wij als Christen nu ook in deze tijd zijn. Filippen de tweede kapitel, de 14e en 15e vers, doet alles ohne brumsch oder waderspanstig te zijn, zodat je rein en anschuldig kennen als God zijn tjinge leven, en den nicht uit te zetten is, manken krammet en verdreidet volk in deze welt, wo je als klare lichte schienen. Dat evenblijfsel in die tijd wordt God zijn zij zijn, en die worden veel naar de gerechtigheidsweg handleiden. De gerechtigheid is Christus. De enige gerechtigheid die bij de Heer aangeneem is. Onze gerechtigheid is zoals bezoedelde griezelunzen. God neemt onze gerechtigheid niet aan, vriend. Dat komt bloos de geloven in de Heer Jezus Christus. Nu de vierde vers. Maar du, Daniel, sluit de weer toe en doe dat boek verzegelen, zo goor bij de tijd van dat eng. Veel worden hanen herranen en wissenschaft wordt toenemen. Daniel zijn profetie zal verzegeld worden, maar dat tijd van de eng, wada, dit meet niet dat eng van tijd, maar de tijd van dat eng. Dat dit han naar de laatste werk van Daniel zijn 70 werk. En neem dat wie in de tweschentijd zijn, de groot ver de laatste werk is, is het een beetje schwer te weten krijgt, hoeveel wissenschaft wie nu hebben. En je denken zo dat we al veel hebben, andere niet zo veel. Also, is er nu een lei dat we donen zelen, en dat is onze ogen op de Heer Jezus houden, zoals ons gezegd is in Titus, de tweede kapitel, de dertiende vers. Onze ogen zelen op zijn komen zijn voor ons en de entrekking, zeg maar. Dat zegt ook dat veel worden hanen herranen, en daar is niet vereniging van wat dat eindelijk meent. Predje McGee denkt zo dat het menen kan dat veel worden hanen herranen met verschillende uitleien van profetie. Andere denken zo dat in die tijd roodverde entrekking wordt door veel meer reizen zijn, pinje, en ook over de ganse wereld. En dat is je eindelijk zoals wie dat nu ervoren. En dan reed dat ook ervan dat wissenschaft wordt zich vermeren en waarde. En je zei dat meent een profetie, en dat passiert nu ook, jo. En wissenschaft im grote ganse heeft ook zeer toegenomen in de laatste 100 jaar. Is mij zo. Vijfde bij zevende vers. Dan checkt ik Daniel en zei, daar stonden twee andere, een aan deze zijde van den Riva Eva, en de andere aan de andere zijde van den Riva Eva. En een zei te de man die een leivantje sleet weer, die op de waters van den Riva weer, hoe lang zal het zijn wat dat eng van deze wonders? En ik heer de man die een leivantje sleet weer, die door op de Riva waters weer, als hij zijn rechte hand en zijn linker hand ophoofd om hemel en schwoer, bij dem die voor Emma leeft, dat het van een tijd weer, een tijde en een halve tijd. En wanneer die een eng gemaakt ha, de macht van dat heilige volk te verstrijden, zullen alle deze dingen gevordigd worden. Deze vers brengen ons terug naar de visioen die Daniel had, beschreven in dat tiende kapitel. De man die met leven gekleed weer, weer je dan, de Heer Jezus. Twee anderen zijn er bij aan, een staat aan een Eva van de Tigris River en de andere aan andere Eva. Een vraagt de andere hoe lang dit alles nemen wordt. En de Christus deed antwoordde en zegt dat het 3,5 jaar wordt zijn. En dat is de laatste helft

van de grote triebsal tijd. En wanneer het reed ervan dat de macht van dat heilige volk zal verstreed worden, dit is schwoer uit te leien. Dort kun menen dat Israël er absternootschet wordt schließlich gebroken worden en ze worden zich van horte naar dem Herr Jesus dreien. Nu de achte vers. En ik hier, ob ik verstand dat niet, dan zeg ik, o mijn Herr, wat zal dat eng zijn van al dit? Want Daniel dit ook alles zag en dan zei weer van wat hij zag, kon hij niet ganz begrijpen wat dat meent. Veram wir dort een rotsel en wil weten wat dat meent. Negende en tiende vers, dit is de antwoord. En hij zei, go din weich, Daniel, dan die wird zijn versloten en verzeild bij die tijd van dat eng. Veel worden gereinigd worden en werd gemaakt en geproefd, aber die gottlose worden zeer gottlos zijn en geen van die gottlose worden verstonen, aber die wijze worden verstonen. Daniel wordt waarde gezegd dat deze dingen je hierde tot die tijd van dat eng en zijn voor deze tijd verzeild. Drie bijzondere principes zijn hier te zijn van Daniel zijn tijd, maar die tijd van dat eng. Eerstens, veel worden gereinigd worden en dat meent zonen die naar de Heer Jezus komen voor de radung. Geen van de gottlose worden verstonen, dat heeft te doen met den die in ihre oude natuur wandelen. 1. Korinther 2,14, aber die natürliche Mensch vernimmt nicht dort, was von Gott sein Jesus kommt. Dort ist vor allem eine Dummheit, und er kann dort nicht weiter, wie es dort ist, am Jesusliche anzuerkennen. Und dann sagt er hier, aber die Weise wurde verstohne. Johannes 16,13 sagt, aber wann die Jesus der Wahrheit kommen wird, die wird jünd in der Wahrheit anleiden, er wird dort reden, was er hört, en hij wordt je bekend maken met wat nog komen wordt. Nu de elfde vers. En van die tijd dat dat dagdelig het apfel zal weggenomen worden en dat ekelig het van verdorvenis opgesteld wordt, zullen door 1290 door zijn. Dit vers is besonders wichtig. Dat kan niet zeer genoeg betoond worden, zoals de Heer Jezus door handieden deed, beschreven in Matthäus, dat 24. Kapitel, in de 15e vers. Daarom, wanneer je dat ekel van verdorvenis en dat heiligtum stonen zijn, van woont de profeet Daniel reed, wer leest, lood am verstonen. Dit is dat teken dat het oogste van de grote triebsal tijd ongevangt heeft. Voor 1290 door wordt dat bezig door am tempel zijn. Endlich is dat 30 door länger als 3,5 jaar en we weten niet waarom dat eigenlijk door am tempel schijnt blijven wordt voor 30 door meer nadem dat de antichrist wordt am vierzee gesmeten worden. 12. Vers. Je zegend is die loert en bij de 1335 door komt. Hier wordt ons nu waarde de tijd lang gegeven, ohne dat irgend wat gezegd wordt, wat deze tijd eindelijk bediende deed. Dat eentje wat daarvan gezegd wordt, is dat de gezegend is die door nu loert en wat door komt. Nu allemaal zijn we nog niet wat door gekomen. Meer is zo dat door is eindelijk geen uitleier voor dit. Dit schijnt eenzond te zijn dat versloten en verzegeld is bij de tijd van dat eng. Dit is wat dat we schijnt niet weten zelen. En daar zijn er immer mensen die proeven allerhand daarvan te maken. Besonders dat ze proeven dat te brukken om te bewijzen dat ze uitgerabbeld hebben wanneer Jezus terugkomen wordt. 13. Vers. Ober God du dien weich bij dat eng, dan du zalst ruwe en in diene steed stonen om eng van de dag. Daniel wordt hier gezegd, zoals ook Jezus te Peter zei, dat hij sterven wordt. Hij wordt niet bij dan leven, wanneer de Heer Jezus terugkomen wordt. Dat heet Daniel. Maar hij wordt opstonen van dood, om en dat duizend jaar terug en in te gaan. En wanneer dat hier reed van en diene steed, dan meent dat dat Daniel met de oud-testamentelijke heilige opstonen wordt van dood, om aanvang van dat duizend jaar terug. Dat reed dan ook van om eng van de dag. Dat brengt ons dan naar den rekkelijke ingang
en Christus zijn rijk en hen. Vriend, voor ons Christen is dat nu ook de heerlijke toekomst. Jezus woord komen ons na zich te nemen en de ontrekking. En dat is wonderbaar, God zij dank. God is zegen, mijn vriend.